alleen, dir die rondes weggedraaid. Josie, Josie, Josie, Josie, moet je dromen met nachtrijden. Josie, Josie, Josie, Josie, hark bij die sterren, mens voor mens. Josie, Josie, Josie, Josie.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

in jouw hart kom steel en jy weer die pad wil vat, om vir haar te keier op jou bicycle, op een dorpie of een stad. Gaan maak een draai by die suidste punt van die landse kaart op pad, en as die klip gesmelt het waar die meteor

Dus jij de betwijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redelijk zoek ons. Reis morgen die mas. Als je bij de beestie dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Vergeet baartig. Vat my hand. En ek vat jou siel en vis plaas tussen jou bosse.

Pido van sê ek maar 'n digter. Hy is maar groot kunstenaar gewees, nê? Nee, ek onthou net so voor hy gesterf het, het ek 'n onderhoud met hom gedoen hier op Luister FM. En dit was baie baie spesiaal en ek weet of jy geweet het hy maar sy broer is Alan Ladd, ja, sy twee broers daai, maar ja, ons het hom sy musiek baie, baie geniet. Ek het ook met Alan Ladd gepraat, ook ruk terug, wat so haal op een aflee plaas bly, wat nou nie rarig meer sing en optree nie, maar was baie, baie lekker met hom te gesels ook. Omdat ons nou hulde vandag een bykie bring aan Bless Bridges, wat so 80 jaar oud gewees het, denk ek gaan Gerry Pretorius ook een lied sing wat Bless ook goed gedoen het, Room Full of Roses. MUZIEK

Desktop. Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Bishu staan op 10.21, Kraadhoek 9 met een maximum van 19. Oos-London 15.20, Fort Beaufort 9 met een maximum van 20. Graaf-Reinet 9.19, Gramstad 12 met een maximum van 20 en 30% erin. Mthatha 11.23, Port Elfred 15.18 met 30% erin. Port Elizabeth staan op 14 met een maximum van 18. Port St. John's 14.20 met 30% erin. Queenstown 6 met een maximum van 20. Uitdagende Spanje 12 en 19 en Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 19 en 25% erin. Jou weer word vriendelijk verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

0: Luister FM.
1: Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dit staan op 18 met 30% erin. Port Elizabeth 18, Port St. John's 20 met 30% erin. Queenstown een maximum van 20, uit Nagen Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 19 met 25% erin. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klanke van Christyn met bruin oogblond. Net voor het rijden met Ek het jou nodig en John Belcher sê vir ons, want jy weet, tyd is so 19 minuut oor 2. Goeiemiddag en nou welkom as jy nou net ingeskakel het. Vrienden, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning met fantastiese verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli, solang voorraad hou. Heel en half vark slegs R46,99 per kilo. Bok maak hierdie hoenderfilet stikke R59,99 per kilo. Geel vet, T-been en klapsteaks R109,99 per kilogram. Geel vet ramsteaks R139,99 per kilogram. Kom geniet ons poikiekos competitie op Saterdag 25 juli. Inskrywings is gratis. Wen fantastiese pryse terwyl alle potverkope vir liefdadigheid geskenk gaan word. Kom vier ons eerste verjaarsdag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. Ons sien jou daar.

Ons is twee Suid-Afrikaners en een backpacker. Iewers in Europa en een stad. Ons ken een Millie en een stropper en een John Deere trekker. Sê die weer in die kultuur geonderskat. Want hier sit ons in een kamer met een Aussie en een Kiwi en een Duitser en een Ier en twee Japs. En allemaal behalwe ek en Stevie bestudeer opgewonde hulle maps.

Saare Spotbraai. Ivers langs die Bronco Sprite Dam. Daar is Billy en Susati se na bakslaai. Braai broodjies met tamatika se naam. En die manne staan in speedo's om die vierkie in bespiegel. Oor die hanne en die ossie en die kiwi. Wie was die beste kaptein? John Smith of Corny Krieger? En al wonder nou hoe gaan met ek en Stevie. Hulle imagine hoe ons kuier, hoe ons girls op chat met ons raflooks en ons Afrika accent. Hoe ons oudtijdse gebouwe en museums verken. Brussel, Brugge en Parijs en op Gent. Maar ivers in Europa en een grijsarige stad sit een bang Zuid-Afrikaner in het dak.

Die klanke van Rian Benardi en Demi Lee Moore met die hemel. Die hemel. Die we net voor het, was het natuurlijk Robbie Wessels met Liewe Ouers en Prop sê vir ons tot die hanne kraai. Die tijd is so 25 minuten voor 3. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Graag met julle ietsie deel. Dis weer daar die tijd van die jaar met die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir ons Luister FM se country program. Die Country Hardklop met Chantel op 'n Sondag tussen 12 en 3. So al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe te gaan. Druk op die skakel en waar dit vra vir jou naam. Tik jou naam in en dan vat het jou direct na die peiling toe. Gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie. Kom ons bring hom huis toe.

0: Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskoene Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in die Tsikama Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Hy's the sign voor daai nou, ons luister dan Karika Kees en Kamp Dash a lot. Goeiemiddag, is Big Nick, die Big Nick Drive. Jy op jou lekker luisterstasie, ons kuier saam tot so net voor 6. Dan dankie het jy en Karlits met jou middag saam, ons zijn morgen terug. Salle tijd, salle plek, is een wille woensdag. Ons het jou weer, jou sport, toppie, kiekie, kijk, hardstaf, Friday, lawaai, Mark Marshall en meer net hier so op jou lekker luisterstasie. Franja, sing vir ons, bring het.

0: geschossen nack. Jan Nasser blieb doch squeeze my.
1: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: upon a town's giant mistake. The Who, but he read off scope, but Baba O'Reilly, work Teenage Wasteland is what they sometimes call it. Big Nick Solomon. Yeah. Mark, how are you, my friend?
1: I'm good. Good afternoon. How's it going?
0: Lucky, I can't complain. Good to have you here.
1: Always good to be here.
0: We're playing hard stuff, so you've come at the right time.
1: No, but I can't even hear that word properly.
0: Petalje. P-E-T-A-L-J-E. Like petal with a J-E at the end.
1: Petalje.
0: Like it's like a colored flower.
1: Petalje.
0: Petalje.
1: Okay.
0: It's Petalje, though. You say it Petalje. This one asks, if we're in for hard stuff, come and kijk. What say you for my? I make a Petalje for himself. Say Marinda. Must wear what say Dante.
2: Jij hebt nou rechtig een Petalje veroorzaak. Dier met die kar in die boom vast te rij.
0: Dankie, Dante. Iedereen sê, ek weet nie hoe myself in hierdie Petalje gekry het, maar nou sit ek met die gebakte pere, sê Jennifer. En hy sal sê, hy het in een Petalje beland toe hy slaags geraak het met die politie. Het hy sê, maar die ons was, die bekleiding na die sokkerwereldbeker, Sondag het ontaard in een lelike Petalje. En sy sê, geniet jou program, maar die ons was lus vir mekaar gewees. Ja, nee, kyk, Argentinië. Hendrik sê, my inderhaase besoek in die toilet het een groot Petalje opgelever. Alta Beke sê, Nick, elke keer word daar gesê, die optochte is vreedsaam, maar dan is daar een groepie wat een groot Petalje opskop en het word soos een follow the leader, sê sy vir my. Karen sê, soos partij daar is iets verkeerd gaan, gebeur dus een Petalje, of ek voel partij keer, ek is in een Petalje situasie. Jessica sê, middag piknik, die Petalje lyk vandag so mooi met blomme besaai. I've tried, dankie vir die muziek. Dag, goeiedag, die Roos het een Petalje op een slag verloor, sê Natasha vir ons. Kom ons kyk, wat sê die dingetje van my? En Valerie sê, come, let's make a lekker Petalje at my house. Just bring the wors and cool drinks. What a lovely Petalje. Mark, wat sê jy?
1: Making a complete fool of yourself.
0: Do you think that's what Petalje means?
1: Yes. Okay.
0: Die Hart sê vir ons, a Petalje beteken, jy kan ook sê Petalje, is also another way to write it down, T-A-L-L-I-E, is een affaire of een gedoente, een spookerij of moeilijkheid. Dit was een hele Petalje om die beeste weer in die kraal te kry. So, your snakes all escaped. It was a Petalje to get them all back into their cages.
1: A big mission.
0: It was a mission. It was an affair. It was omtrent a sukkel geweest. So you can say that. Oh, someone asks how your days been. Oh, it was a Petalje. And then they're going to be like, what do you mean? You'll be like, ek weet die.
1: An avalanche of a day.
0: Dit klink net lekker om Petalje te sê. Kom, ons kyk gou vinnig, raai die lawaai. Hierdie is die geluid. En dan gaan jy vir ons probeer raai, watse wille natuur geluid is dit hierdie.

Dus jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Ze is moeilijk, maar ze is mooi. We lino al toe en gooi niet. Ik wens ze wel verstaan hoe ik het voel. Toe boek ik voor ons slaapplek. De moeren gaan en waar ik mooi verhaal kon wees wat ik bedoel. Minder moeilijk en toe mooier. Die rooi wind raak het rooier. Die stof is erg, maar ze begin het voel.

Wonder waar's mijn geld in? En dat denk ik aan mijn ma. Ze heeft altijd gezien, mijn kind, jij moet leer spaar. Die jaren raakten moeilijk, en dus winter elke maand. Ik twijfel of mijn

mag het zijn. Deur die blijdschap en die pijn zal ontstaan voor mekaar. Door die eindvlekje blaas met de broer.

0: Raak jy nervous as iemand jou draai opsom?
1: Wat jy rug?
0: Is jy bang met die slag van een basdra?
1: Val terug!
0: Voel jy veilig as een storm op jou afkom?
1: As het sien dan wat jou bloed
0: Hoor jy soms een ding wat voor jou deurgrom? Raak jy nervous as iemand jou draai opsom?
1: Val terug!
0: Is jy bang met die slag van een basdra?
1: As het sien dan wat
0: jou bloed Voel jy veilig as een storm op jou afkom?
1: Wat jou bloed draai?
0: Hoor jy soms een ding wat voor jou deurgrom? Raak jy nervous, as iemand jou draai opsom? Is jy bang met die slag van een basdrom? Voel jy veilig as een storm op jou afkom? Hoor jy soms een ding wat voor jou deurgrom? Jy raak koud

stijl. Op de zin of achter lag nog diezelfde lijn. Maar er zat of zij duur om naar die donker kijk. En zei mijn baby, ik trap op bloedspoor. Tot die voor ons achterdeur. En die voor ons God zal altijd.

ze naar binnen was vol bloed, heeft haar vastgedrukt. En nog asem en haar leefgas. En hij strooi haar as in een vloedrivier. Laat haar spoel tot op stranden ver van hier. Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hield uit.

rose weer zijn geraamtes raakt. Een blom in een vroeg ochtendmas, zodat vlinders vluchtig zijn plek vinden.

sai no, d'Italia, van lieve droom en bouw. En die later daar ze zwaaien, om iets van alles te behouden. Toch vreemd die tijd, ze laaien, die leven is zo bitter kort, dat ons

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

soms die nachten om. Zij zo hard op ze als zij komt. Maar die buren zijn vriendelijk en hij uren voor.

Wie donker wolken onweer, al val die sterren uit de lucht, al verkast die zon soms skielik, kom mij altijd.